Ja, mensen, dat was hem dan. Corrie Konings. Mooi was die tijd. En ja, het zal best wel een mooie tijd geweest zijn. Ik weet het ook niet. Ook al was die te snel voorbij gegaan, hè. Ja, ja. Nou, wel, welkom bij het programma weer. Zoals ik al zei in het Engels, ik ben er weer. Het is een moeilijke maand geweest. Verschillende dingen gebeurd en van alles. Ja, daar ben je altijd druk mee bezig. Dus dan denk je wel eens bij je eigen. Hoe gaat het allemaal? En dan ben je beter af dat je gewoon eventjes uit het openbaar verdwijnt. En je uit het openbaar verdwijnt en dat je even zegt rustig mijn hoofd even bij elkaar laten komen. Dus dat hebben we gedaan deze keer. Dus ja, zoals ik al zei, ik hoop dat iedereen er mee kan leven. Dat ik er een maand niet geweest ben, maar we zijn terug. Dus we zullen zien hoe dat het gaat vanavond. Ik heb een straal verjaardagen die ik nog moet gaan herinneren. Van afgelopen maand, dus dat gaan we straks allemaal doen. Dat komt allemaal wel klaar, dat komt allemaal voor elkaar. En iedereen die weer meeluistert, dank u wel dat je er allemaal weer bij bent vanavond. Ik wou even doorgaan nou op dit moment met Jannes. Met een beetje meer. Oh ja? Ja.

Ja, en dan, zoals ik al zei, we hebben dus wat verjaardagen te goed van afgelopen maand. Dat is nog niet gesproken over deze maand. Ook al zijn het er al, we zitten alweer aan de vierde dag. Dus laten we die nog eventjes te goed houden tot later. Maar we hebben, ik wou beginnen, degene die ik kan herinneren. Sjaantje Walgaard, die was jarig in september. Mijn zware Corverij, die hebben een operatie aan zijn knie gehad en die was ook jarig. Dus daar gaan we straks ook een liedje voor spelen. En hun dochter, Corrie de dochter, Jeanette, mijn nicht dus, die was ook jarig. Dus in september, Cor 21ste, Jeanette de 26ste. Mijn moeder die zou jarig geweest zijn op de 27ste. Als ik iemand vergeten heb, laat het dan even weten. Maar dat was de reden voor september. Wist ik daar ik rekening mee moest hebben. Houden. Dus ik ga eerst eventjes iets spelen voor Sjaan de verjaardag. En dan kom ik straks terug met iets voor Cor zijn verjaardag. Zo, dit is ja, een oude bekende die ken iedereen wel. Speel ik vaak voor Sjaantje, dus ze zal hem zelf ook wel mooi vinden.

Ja, nou ben ik in Nijmegen met waarom fluister ik je naam nog natuurlijk? Dat was Ron Brandstede met Engelen bestaan niet. Nou ja, goed, dat ja, moet je met Mark Schuitmaker over hebben natuurlijk. Die zegt van wel, en een engelbewaarder, hè? Dus het kan gebeuren. Hey, zoals ik al zei, de heer Van Rij uit Oud-Beijerland is ook jarig geweest. En deze ga ik voor hem spelen. Het is Gerard Cox natuurlijk. En ik weet dat hij hem ook mooi vindt. En ook nog steeds. Ik hoop dat het beter gaat met je knie. Laten we hopen dat het allemaal vlug, zodat je weer kan gaan voetballen.

vaak die liedjes van Parijs en Amsterdam. Of een ander plekje grond waarop men dan ter wereld kwam. Wenen heeft zijn Donau, niet meer schön und blauw helaas. Maar ik zing van het Haringvliet en

Ja, dat was hem dan, Gerard Cox met De Hoekse Waard. En als u er goed naar luistert, ik had gisteravond had ik nog even zitten kijken naar een oude aflevering van Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon. En dan kun je toch goed horen dat Gerard Cox ook Jaap Kooijman is. Ook al verwachten mensen dat niet natuurlijk. Goed, laten we het daar niet over hebben voor de rest. Hey, ik heb nog een paar vragen, ook over de tijd dat ik weg ben geweest. Ja, er zijn altijd vragen natuurlijk. En ik heb een vraag. Ineke van Portugal, die kan hem al, maar de rest van jullie misschien nog niet, ik weet het niet. Ik zal hem even aan u voorstellen. Hoe noem je een aap die van rechts komt? Dus je loopt of je rijdt langs de weg en er komt een aap van rechts. Hoe noem je die? Ik kan het je gelijk wel vertellen hoor. Het is een voorrang-oetang. Daar heb je het, een voorrang-oetang. Prachtig, hè? Leuk. Leuk zulke dingen. En dan zeg je wel eens, ik doe niks als ik niet hier op de radio ben. Maar ja, ik ben er overal mee bezig. En deze kreeg ik ook doorgestuurd. Of het kreeg ik door van iemand. Weten jullie... Je weet wat gips is, hè? Gips, dat is dat om je arm doet en zo. Of om je been, als je been of arm gebroken hebt. Weet je wat voor kleur dat is? Ja, wat voor kleur is gips? Dat is even een moeilijke, natuurlijk moet je even goed over nadenken. Ik kan het je vertellen. Het is gebroken wit. Nou goed, ja, we zijn nou weer mee bezig mensen. Dankjewel, ik ga het liedje spelen. Dit is Lenny Koer met Maya Maya.

Ja, dat was hem dan. Henk Wijngaard met Ik heb een truck als mijn woning. Je komt me overal tegen. Ik voel me rijk als een koning. Je komt me overal tegen. Rij op de wegen, weet ik precies. Maar zoiets. En dat liedje dat werd aangevraagd door Ineke voor de man Edwin. Die natuurlijk op de vrachtwagen zit in Nederland. Rijdt gevaarlijke goederen. Altijd een zwaar beroep. Vele lange dagen op de weg. En heel veel verantwoording natuurlijk. En ja, we hebben nog meer familieleden die op de vrachtwagen zitten. Dus allemaal voor die gasten. Henk Wijngaard daar met een truck als mijn woning. Oké, dan heb ik het volgende voor u klaarstaan. Moet ik even kijken, want ik had natuurlijk weer niks klaarstaan. Oh nee, nee. Maar dat geeft niet hoor, dat zal niet de eerste keer wezen. Ik ga deze even draaien. Ik had het daarnet ook al over dat je in het Engels, als het een beetje allemaal een beetje niet makkelijk zit, niet een beetje tegen zit, zou ik moeten zeggen. Maar dan ga ik deze draaien, want er wordt wel eens van gedacht dat je dat, dan moet je echt als man zijn ermee moet leren leven. Maar dat hoeft niet altijd. En daarom draai ik deze. Dat is van Jacques Serp. Oh ja, die kwelbal. Ja, maar ik vind het toch wel aardig. En het is een man mag niet huilen.

0: Ja, een man mag niet huilen. Nou, maar toch wel, vind ik, hoor. Af en toe mag best. Hé, ik wou even wat vragen. Jullie kennen natuurlijk nog wel van die André van Duin. Dat liedje over de buurt, super, hè? Ja, van die hebben we niet en dit en zo. Dan ga ik nou draaien. Want ik heb daar een vervolg op gevonden. En daar ga ik het straks over hebben. Ik draai deze eerst even van de heer van Duin.
1: De buurt, super.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Het zit zo, ik ben een klant.
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Een klant, wat interessant.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Wat heeft u hier zoal?
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: We verkopen hier geen bal.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Maar wat heeft u hier dan wel?
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Ik heb alleen een winkelbel.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, dan ga ik dan maar weer.
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Tot de volgende keer.
1: De buurt super.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik ben een klant. Heeft u kip?
3: Kip?
2: Ja.
3: Wat voor kip?
2: Nou, gewoon kip.
3: Ja, maar een hele kip, een halve kip, een kip in het balletje, een kip uit het balletje, een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
2: Een kip met een oorlogsverleden?
3: Ja, dat is weer nieuw.
2: Oh, nou doet u die dan maar.
3: Die hebben we niet.
2: Wat heeft u dan voor kip?
3: We hebben helemaal geen kip.
2: Oh ja. Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Het zit zo, ik ben een klant.
3: Oh, goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Een klant, wat interessant.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Wat heeft u hier zoal?
3: Wat? Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: We verkopen hier geen bal.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Maar wat heeft u hier dan wel?
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Ik heb alleen een winkelbel.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, dan ga ik dan maar weer.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Tot de volgende keer.
1: De buurt super.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
3: Dipsaus?
2: Ja.
3: Wat voor dipsaus?
2: Oh, gewoon dipsaus.
3: Ja, maar dip chili saus, dip Hawaii saus, dip met ons mee saus.

0: Wat heeft u dan voor dipsaus?
1: We hebben helemaal geen dipsaus.
0: Oh ja. Goedemorgen.
1: Hé, hey, goedemiddag.
0: Het zit zo, ik ben een klant.
1: Oh, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft u hier zoal?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Maar wat heeft u hier dan wel?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Ik heb alleen een winkelbel.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Nou, dan ga ik dan maar weer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Dag, tot de volgende keer.
2: De buurtsuper.
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Ik ben een klant. Heeft u pruimen?
1: Pruimen?
0: Ja.
1: Wat voor pruimen?
0: Nou, gewoon pruimen.

0: witte pruimen?
1: Ja, dat is weer nieuw.
0: Oh, nou, doet u die dan maar.
1: Die hebben we niet.
0: Wat heeft u dan voor pruimen?
1: We hebben helemaal geen pruimen.
0: Oh ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Het zit zo, ik ben een klant.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft u hier zo al?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Maar wat heeft u hier dan wel?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Ik heb alleen een winkelbal.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Nou, dan ga ik dan alweer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Dag, tot de volgende keer.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag. Tot de volgende keer.
2: Ja mensen, dat is natuurlijk de buurtsuper. Maar wisten jullie ook dat daarna, dus zijn ze dus doorgegaan. En nou hebben we ook het buurttheater. Oh ja? Ja, het buurttheater. En weet je wie daar nou in optreedt? Eerlijk waar, de buurtbroeders. De buurtbrothers. En dit liedje zou ook kunnen passen als ik dat programma doe van Engelse liedjes met Nederlandse tekst. Dan liedjes ze ook in het Engels gespeeld zijn. Maar ik vind deze ook heel leuk. Het is de buurtbroeders of de buurtbrothers in het buurttheater. En het liedje gaat zo van: ik heb heel wat meiden lief gehad. Ik hoop dat je ervan geniet.

Ja, daar heb je dan de buurtbroeders. Ik heb heel wat meiden lief gehad. Leuk liedje natuurlijk over de goede oude tijd, mensen. Laten we daar vooral niet voorbij gaan. Dit is Ben Kramer.

Ja, mensen, dat was natuurlijk Arne Jansen. Nog eventjes ertussendoor. Want ik speelde zo net een liedje van Jacques Herp van Een man mag niet huilen. Maar als ik dus niet gedaan heb wat ik gedaan had, dan had ik nu wel zitten huilen. Dus voor de rest zal ik er niks over zeggen. Laten we het netjes houden. Maar we zullen naar het weer gaan kijken. We zijn dus een paar minuten later dan normaal. Albany op dit moment in Albany, West-Australië. Het is 15 graden hier op dit moment. Het is natuurlijk een nacht hier. En het wordt nog kouder. Een graad of 13. Dus het wordt niet echt heel koud vannacht. Graad of 13. En dan gaan we door naar maandag met... Nou, één die zegt 18, de andere zegt 19. Ik heb er zelfs één die... Ik heb drie dingen hier liggen. Eén zegt 19, één zegt 18, één zegt 20. Dus we laten het op 20 houden. Laten we het daar maar op houden, dat is het beste. En dan dinsdag hebben we 21 graden. Woensdag krijgen we later op de dag regen. En dan heb ik het op 20 graden. Ik heb het hier ook dinsdag op 23 zelfs. Nou ja, donderdag regen met 15 graden. Jongens, bup, kuilt het weer naar beneden. Vrijdag 15, zaterdag 16, zondag 14, maandag 14 en woensdag tot en met maandag allemaal regen, regen, regen. Dus ja, het valt niet mee hier in Albany deze tijd van het jaar. We zitten natuurlijk tegen de oogst aan, dus we willen nu dat het weer een beetje beter gaat worden. In Perth, onze hoofdstad, op dit moment nog steeds 16 graden. Maandag 22, dinsdag 26, woensdag 21, donderdag, vrijdag en zaterdag ook regen met 17 en 18 graden. En dan zondag begint daar de zon weer met 18 en 18 graden, dus dat valt wel mee. Zullen we ook nog kijken aan de andere kant van het land. In Melbourne, zeg maar deze keer. 12 graden op dit moment. Krijgen ze straks ook nog een beetje regen. En ook natuurlijk even in de gaten houden dat in vannacht, afgelopen nacht, is de zomertijd ingegaan in Australië. Dus er zitten nu weer 3 uur voor ons. Dus het is daar zeg maar bijna 8 minuten over. Als het over 8 is, hier is het daar over 11. Oké, daar hebben ze maandag 19 met regen, dinsdag 18 met regen, woensdag, donderdag, vrijdag zon met 17, 22 en 24. Zaterdag, zondag weer regen met 21 en 17 op zondag. Dat is in Melbourne. Laten we gaan kijken wat het is. Zeg nou in 020, die stad waar ik de naam moeilijk van ga zeggen omdat het Amsterdam is. Op dit moment 19 graden. Maandag bewolkt en 20. Dinsdag regen 20. Woensdag regen 20. Nou, de hele week regen voor de rest. Dinsdag, donderdag zelfs maar net 14 graden in Amsterdam. Vrijdag 15. Zaterdag 14. Zondag 14. Het begint er echt winter te worden als ik het zo bekijk. Portugal op dit moment prachtig zonnig weer. Nee, Tuin, wij hebben geen zomer- of wintertijd hier in West-Australië, maar in de andere kant van het land dus wel. In New South Wales, Victoria, Tasmania, die hebben dat wel. Raar volk hier, een raar volk. Oké, Portugal ook prachtig weer tot en met dinsdag. Maar daarna gaat het ook regenen, regenen, regenen. En zaterdag is net 14, donderdag is net 14 graden. Dus wordt het daar ook een beetje meer bewolkt en nat. Sint-Nicolaasgaard, noorden des lands, daar hebben ze al zelf op dinsdag al regen. Maandag nog 20, het is daar 18 graden nu. En dan ook daar de rest van de week regen, regen, 70, 80, 85% zelfs. Dus behoorlijk wat regen in Nederland. En hier Maastricht, dat was nog eentje verder. Hier is die Maastricht. Daar hebben ze dinsdag nog lekker weer. Maandag en dinsdag nog lekker weer. Het is daar op het ogenblik 21 graden. Maandag 21, dinsdag 21, maar dan ook daar regen. En aanstaande vrijdag in Maastricht maar net 13 graden. 13, dan begint het kittig koud te worden, jongens. Dan gaan we nu kijken naar Kaapstad. Daar zit natuurlijk onze correspondent Teun dichtbij. 25 op dit moment. En dat wordt maandag dan 23. Excuse me. Dinsdag is het 17, maar ook weer regen. Maar daarna gaat ook daar weer de temperatuur omhoog. Woensdag 19.
Donderdag 18, 21 op vrijdag, 24 op zaterdag, 25 op zondag. Dus allemaal wordt het ook weer lekker weer in Kaapstad. En die lopen natuurlijk ook tegen de zomer aan. Zullen we even nog teruggaan naar Brekkenveld, waar onze correspondent woont natuurlijk. Even kijken, er is vandaag 29, dus prachtig weer. Maandag 26, dinsdag kruilt het naar beneden, naar 17. Maar toch nog wel een beetje bewolkt. En dan woensdag 21, donderdag 21, vrijdag 22. En dan volgende week zaterdag, ook in Brekkenveld, gaat het weer terug naar boven naar 27 graden. En dat, mensen, is het weerbericht voor deze week. Ik hoop dat ik allemaal een beetje heb laten weten waar het allemaal mee gaat, hoe het allemaal zit en waar u woont. Dat het allemaal een beetje gaat lukken. Ik wou 2 uur beginnen, ook al is het een beetje later natuurlijk, maar dat geeft niks. Ik wou 2 uur beginnen met een liedje van Enrique Snel voor onze Afrikaners.

Ja, mensen, ik zei het al natuurlijk. Er zijn er deze maand ook weer een paar. Alweer, en het is nog maar net de vierde. Dus daar moeten we ook even rekening mee houden. Dus nog maar een keertje daar moet op gedronken worden. Oké, dan kan ik deze cd wegzetten. Nou, waar gaat het over? Gisteren hadden we Patrick Luiten, natuurlijk van de Luitens Klang. De klang, hoe noem je dat allemaal in het Nederlands? Ik weet niet. Van de Luitens familie. Dat was Patrick's verjaardag gisteren. Vandaag hebben we Saranda, dat is van de Walgaard-familie. En we hebben vandaag ook natuurlijk, op Werelddierendag, kan nooit uitblijven. We hebben onze lieve Arendien, die is ook bij ons hier op visite geweest in de studio. Een paar jaar geleden alweer nu, dat gaat zo vlug. Wij waren de verleden jaar nog in Nederland op haar verjaardag. Was het haar verjaardag? Nee, we waren er niet op haar verjaardag. We waren daar in april, Jan. Niet gek doen. Maar we waren er verleden jaar nog bij haar dan, laten we het zo zeggen. Dus ja, die is vandaag ook jarig. En voor die ga ik nu een liedje spelen. Ik denk niet dat Saranda meeluistert, maar haar oma luistert wel. En Patrick, als die bij zijn oma zit, dan kan die het straks misschien ook nog eventjes te horen krijgen. En ik ga dit liedje spelen voor Arendien.

Ja, dat was hem van Wilma. En ik kreeg net een berichtje door dat ik een jaar te vroeg ben. Nou ja, jammer. Bied mijn verontschuldigingen maar aan. Ik dacht dat ze dit jaar al 80 was. Maar goed, volgend jaar doe ik het nog een keer. Hey, laten we het eventjes makkelijk houden. Heel makkelijk. Oké, dat was Wilma. Nou, wat had ik nou nog meer voor je klaarstaan? Moet ik even kijken, want ik had deze klaarstaan, maar die moest ik eruit gooien. Weet je wat zo vervelend is? Als je maar net... We hebben vaak 3 cd-spelers, maar we hebben al toonlijk maar 2 in deze studio. Dus als ik iets anders wil draaien, moet ik eventjes 1 eruit gooien. En dan weer terugzetten natuurlijk. Hier komt die Peter Koelewijn met Angelique.

Ja, dat was hem. Schatje, dans de zorgen weg. Een Nederlands accordeon natuurlijk. En aardig liedje, maar ik heb het gevoel dat het is... Nou, ik heb niet het gevoel, ik weet het. Het is natuurlijk AI gemaakt. Oh ja. Dat mag allemaal tegenwoordig zeggen, dus ik weet het ook niet meer, mensen. De wereld die draait helemaal door om zijn as heen en naar zijn malle moer. Maar goed, laten we het daarop houden. Nieuw voor met meisje, ik ben een zeeman en daarna ga ik gelijk door met Leugenaar van Alexander Klerks.

Ja, jammer genoeg is leugenaar, stopt ermee. Hij heeft er geen zin meer in, dus die laten we daar maar achter. Want als hij zo door blijft gaan, dan is dat heel vervelend natuurlijk. Laten we eerlijk wezen. Dus die zetten we gewoon eventjes uit. Stoppen we mee. mijn verontschuldigingen daarvoor. Ik had het er eerder al over. Het is Werelddierendag. En verleden jaar was Teun zijn hondje overleden op deze dag. En toen zei hij, heb je dat liedje van Helga? Zijn naam was Flokkie. Nou, Teun zijn naam van die hond was geen Flokkie. Maar dat maakt niet uit, ik ga het toch voor hem spelen. En ook omdat het Werelddierendag is natuurlijk.

Ja, dat was Helga met zijn naam was Flocky. Oké, mensen, ik ga de cd die aan het overspringen was, die heb ik dus even eruit gehaald, schoongemaakt en hoop dat dit nou blijft doen. Dit is Sjaki van de Hoek van Connie van de Bos.

die mama die zei altijd, voor die donker thuis, voetbal op de plein en weer een ruit kapot en een klap voor de kop. Later was ik groot, moest werken voor de kost. Het was ook lang niet leuk, nee ik wou niet maar ik moest. Geld het moest er zijn, die familie die was zo groot, ik lijk wel idioot. Maar die mama zei

doch gut. Was läuft das noch wieder ab? Ach, er haut den Kopf. Und die Solo auf die Akkordeone. Molto bene. Va bene, no? Maar komt een dag en dan ben ik een grote ster. En dan maken ze de tv-show en de filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf mijzelf. Ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen. En een

Ja, dat was hem dan, het dingetje met hou toch de kop of hou toch die kop. En ja, dan zeg ik wel, geen te meer voor zeggen. Het is een dingetje. Mensen, we hebben hier op Great Southern FM, heb ik elke avond nog niet gezegd, mijn verontschuldigingen. We hebben nog een minuut of 11,5 te gaan. Tussen een paar liedjes nog en dan is deze 2 uur alweer voorbij. Wat zou ik nou gaan doen? Deze? Danny de Munk? Of ja, deze maar. Danny de Munk. Met Vrienden voor het Leven.

Vrienden voor het leven, natuurlijk van Danny de Munk. De Munk. Niet Danny de Munk, maar Danny de Munk. En, moet ik even hier naartoe? 14, niet te ver vooruit rijden, Jan. Mensen hebben nog een minuut of 7,5. Dus dat geeft niet, dat komt allemaal goed. Ik krijg van allerlei soorten berichtjes nog, maar ja. Ik krijg net ook nog een telefoontje of dat ik wat in het Engels wou draaien. Maar ja, dat weten jullie allemaal. Engels, dat proberen we zoveel mogelijk er buiten te houden in deze twee uur. Dus laten we het daarop houden. Hup, stukje papier doorscheuren terwijl ik op de microfoon zit. Is niet altijd het beste, maar goed. Laten we het daarop houden. Het volgende liedje, jongens, is Passepartout met De Doodgewoonste Dingen. Dan kom ik bij u terug om afscheid te nemen. En dan is het weer voorbij voor deze avond.

Ja, en daar zullen we passepartout achter laten, mensen, zodat we gedag kunnen zetten, kunnen zeggen en op tijd eruit gaan natuurlijk. Ik zou zeggen, het is weer heel gezellig geweest. Dankjewel voor uw medeleven. Ik moet hier eerlijk toegeven, met de nieuwe bril op, en sommigen van jullie weten, een nieuwe bril, het gaat veel beter. Ik heb veel beter kunnen zien wat ik gezegd heb vanavond. Dus gelukkig heeft hij goed gewerkt. Maar ja, dat is maar net na natuurlijk. Krijg je een nieuwe bril, dan kun je niet zien wat je zegt vaak. En dan moet je weer een nieuwe kopen. Dus maar het ging goed. Dus we mogen er blij om zijn. Allemaal weer goed gegaan. Mensen, ik zou zeggen aan de Afrikaners onder ons, baie dankie voor het meedoen. Aan de Duitsers, auf Wiedersehen. En ik ga er ook met een Duits liedje uit vanavond. Oh ja? Ja. Ja, weer eens wat anders. En to everybody listening in English, sorry if I don't play Dutch English music, but you think sometimes that it is an English song, but it is actually a Dutch song if you listen to the words. But I do appreciate your support also. En mensen aan die overal de hele wereld wonen in het Nederlands, hartelijk bedankt voor het meedoen vanavond. De groetjes, tot volgende week. En we hopen dat u een prachtige en fijne week mag hebben. Ik ga eruit vanavond met deze van de heer André Ruyer.